As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

muzieklanken van Jai Stevens met Blue Train, Billy Joe Spears met Silver Threads en Golden Needles, Eddie Rabbit met Driving My Life Away. Tijd om te kijken naar de bekende verjaarsdag vandaag. Nou, niet een country sanger nie, maar hy het wel geskryf aan een hele paar country liedjes. 1941, Robert Zimmerman en toekomstige Bob Dylan is geboren in Minnesota. Die sanger liedjes skrywer het verskeie country treffers geskryf, insluitend It Ain't Me, Babe, You Ain't Going Nowhere, and To Make You Feel My Love. Dan ook geboren op hierdie dag in 1947, gitaarspeler Robert Waddell word in New York geboren. As sessiemuzikant speel hy op popopnames deur James Taylor, Stevie Nicks onder andere, en hy verskyn ook op Linda Ronstadt's country treffer Blue Bayou, en op Roseanne Cash, so I Don't Know Why You Don't Want Me. Dan ook geboor op hierdie dag, was het nou net hierdie dame se naam genoem in 1955 in Memphis, Tennessee. Sanger, liedjie skrywer en Roseanne Cash, die oudste dogter van country musiek icoon Johnny Cash en sy eerste vrou Vivian Liberto Cash. Sy het in 1985 'n Grammy gewen vir I Don't Know Why You Don't Love Me en het 12 ander Grammy benoemings ontvang. Sy het 11 nummer 1 country treffers gehad, 21 top 40 country treffers en 2 goue plate wat sy ontvang het. Dis vandag se bekende verjaarsdag en ek bring 30 country treffers en 2 goue plate wat sy ontvang het. Dis vandag se

Travis. Ik lang van de Randy Travis. Forever and ever. Amen. Willie Nelson help me make it through the night in the judgment. Why not me? So ek en Gertjie, ons het daai vraag gevra. Gertjie, ek weet nie, ek dink ek moet jou in trek hier so op hierdie een.

met de koude hart. Tot die morgen hier drink ik met de veer in mijn kop. En ik voel die koude, ja, ik voel die veer. Dit vreet mij stuk op. Ja, daar is te veel met die wereld gevoederd.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Rihanna terug.
1: En 95 van Mariba zien.
0: Ons wilde sterk.
1: Ze is die wokmachine.
0: Goed vrachtverrijd dat ons lekker laat krijgen.
1: En Mariba met vleen nummer 6 3.
0: Een schotrenner.
1: Om wat te kiel worden, Jacques.
0: Doet op een bok om. Maar dat is niks zonder zijn rok.
2: Ah,

zomer. Vier op die straat ontdekken jij onze dromen. Van de schuit zonder jou. Wij wonen al keer.

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Hey, het julle die nuus gekry?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Ek sit op die hemel en denk aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie kloe het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se pracht. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik, maar baie min het probeer om haar op te tel. Wonder waar is hy? Waar is hy?

zegt vlug van mijn lijf, sweet rose. Maar je zegt, ik kan niet verstaan. Ik kan niemand dekken zien.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.